0: Ja, en dan ook wil ik het lawyers voor Dr. Hook nu. Dan zoals je afvraagt, we gaan om Dennis Lucarieri han antijs de leer dagen.
1: Ja, senaste tonen fra Akon i morgen får jeg ditt fra Ronny etter Sankren Halvhemsene. Takk for Akon!